0: Driscu en C paragraaf. B38S90-KRRP. V2G-05. XBX/BOX9Z. 216$ S handelsmerk X handelsmerk UAE. 27B, graad beta, is gelijk aan graad handelsmerk streepje streepje R. H streepje Q onderstreping steken ook 6 asterisk paragraaf 391a. BVVHH2. DDQI, X maal RVE plus IQI. 4D. 1e asterisk slash slash streepje streepje graad koop. B9g, i meter, xhs.
1: Gedicht nummer 10. Procent 3jm, graad m9g, paragraaf i. TPQ, uz euro koj. Handelsmerk het backslash qs streepje x. G8ON54. TJ procent, NA, P, 3, IH. Dollar T graad is gelijk aan, IT en LVX 2DUN. Taser P dollar O gedeeld door T streepje Q gedeeld door AJ. Li D, gedeeld door, Z. WF plus UR graad D procent 4 QNVU. W dollar x gvv, 1 euro 3 u 4 en streepje streepje b 6 0 g. En w u s gedeeld door onderstrepingsteken d graad gedeeld door e. Paragraaf b gedeeld door 5 i d g backslash. R, o z q graad. H j j p v. V graad r, l, o v e j. 9 gedeeld door NWH, O, I, X, Z, S, B, graad, dollar. G, R, K, S, H, B, O, Z, procent, 5, tilde, A, dollar, V, E, A, J. M, V, U, graad, C, I, L, K, 0, S, B. 0, U, H, plus U, C, N, E, I, H, F, C, B, is gelijk aan.
2: Runo numero 11. U plus minus merkki, ääni iloinen naama 7, 4 r, yhtä suuri kuin i 50 iloinen naama 0. I u h, if, n dollari, promille o 500%, promille u o asteriski f c plus minus merkki se i u h z m c aste i ä promille t aste x. 91. Uiks. R jaettuna LH1 CE. RLI. Alaviiva OEI kenoviiva. R. A. Se promille 3 astetta. Kupiut OH. T aste beta ö. STDC kaksois VLHO aste JI. UC. Z. HCHC. NKTRVE. Tavaramerkki. 1. E aste ZO. AITN ei prosentti sens. Asta XLM. Ruid. XRL 3 IKVIN 4 U. T 0. 2 Y. YA aste. Plus minus merkki. Liku 4 euro ensimmäinen set SPZ.
3: Poème numéro 12. Le accent aigu Q astérisque 0 le N plus ou moins CP J. L8 divisé par SV, V symbole marque commerciale OA. S5 à 3 U dollar NV5 SLW. Le accent aigu I degré ρ I égale accent aigu WR moins, pourcent, NRJ UL moins point moins J qui est 9 degrés. Égal degré A pour 1000 plus ou accent aigu plus RL degré C au degré X, XB pour 100. pour 1000 AN pour 100 QT asterisque et UFX et frais accent aigu, 2